Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te morgen om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10... Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Joe nog eens wat ziekje van je vrouw, dan eet het wel een oeradresje. En had je er komen, dan je dan even een groet met mijn vrouw. Oké.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijsreportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Voor stalwitten wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht voor de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: more time.
1: Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op 1 na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is 1 graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

en ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht.

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lijst naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. De morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

the work.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van Nien Wiekijn met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

erfschip van een oertijd. Doet varen broden weer en het leven strijd. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt mij net versjouden. De skipper

we binnen het beërfskip van een oude tijd. We zielen nou omprijzen, het is een oude

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten, het hele jaar door.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.
1: Nijs!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Vivoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

Voor Stovitte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the wind.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mist. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed

Muziek van de Foo Fighters en Learning to Fly, voor de Golden Earring en de Twilight Zone. En dat maakt het 10 minuten Oesoizen op deze 12 oktober van het jaar 2020. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend. Dit is hem, RTV Spannenburg. No My Sheep Stores en dat had de klok van 8 uur op deze Freetune. My goeie muziek, let's naar Zuid-Dien-regio. En natuurlijk ik de leuke programma-onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op programma's staan op deze mooie Freetune? Zoals je waast, neem ik uit in het vaarbericht wat het waardot voor dit komende weekend. Het weekend stiet we verder door. Het is natuurlijk makkelijk om te weten wat het waardot. Dat zou met die rond jou van weer nijmuziek uit de categorie No Music Friday. Een top 3 van één artiest heeft veel klisten in 3 nummers achter elkaar van één artiest rond kwartier zon. En nooit nice van zon hoeren. Geen week weer waarom één artiest nooit een top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van week 40, Njuntjen 84. En dan trouwens zoals altijd werden nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Deze week dus van Njuntjen 84. Er zitten we heel volle goeie muziek in. Dus lekker de radio onlist in op RTV Spannenburg is natuurlijk uw advies. En vooral tot de klok van 8 uur om uit de laatste naar Zuid-Dien-regio. Dit is de goeie muziek. R.E.M. en Losing My Religion. Een hele goeie.

Douwe Bob en This World Is Our Home. 18 minuten oeshuizen op deze mooie freetune. Het weekend stiet weer verder door. En is natuurlijk makkelijk om te weten wat het waard voor dit komende weekend. Daarom hebben wij nooit het waarbericht. Is even wat het waard voor dit komende weekend. Je hoort vergeten wie een mooie dag de temperatuur naar oordooi. Oordooi loin rond een graad als njontje. Van de jong kwalt het vierde rouw richting een graad als stretje. En dat belooft dus ik nog een mooie joen te worden. Ik hoor eerst vol koud donker. Rond een oer als acht is het al aardig schimmerig bij u zien de provincie. Dan geven wij nu mon sneu. En beloofd ik een mooie dag te worden. Ongeveer hetzelfde waartype als je hoort. Mon zelfs nog ietsjes warmer. Mon temperatuur die komen uit gemiddeld rond een graad als 20. De dag begint vol koud. Mon hier gemiddeld een graad als 11. Al gauw komt het sintje dit erin van nou een oerasjongen. En dan belooft het dus ik een hele mooie dag te worden. Mooi de hele dag droegen. Dus die ik bijna geen wien. De winkel doet de zon waai en is een winkracht 1. En mon oerdag dus een graad als 20. Hartstikke mooi. Mooi waar om wat te doen dit weekend. Dan de snijs. Snijs wordt het ietsje schouder. Maar ik hartstikke nog prima. Snijn 18 graden. Ik de hele dag droeg. De wien komt de helemaal uit het noorden. En is ik een wienkracht in. En snijn ik genoeg die het ver de zinnen. Ja, de manjes. Dan wordt het nog een stukje mooier. Manje, ja, 20 graden op de klok. Ja, daar begint het koud, manje 11 graden. Smoons betiert. Al gauw komt het sintje er terug in. En wordt het dus ik een graad als 20. Dus zo je naar de vooruitzichten. Dit weekend gemiddeld een graad als njontje. Nooit weekend nog ietsjes warmer. En van nou wansje, ja, dan zakt de temperatuur aardig onderuit. Gemiddeld een graad als 15 dan. Maar ik weer meer kans opruimen. Maar dat moeten we allemaal net ontdenken. Eerst het weekend maar eens even bij. Dit weekend belooft dus heel erg mooi waar te worden. Dit gebouw de Waarburg Keer bij de Waarman van RTV Spannenburg. Jan Lokke van Ommen. Die belt even in bij de gezellige Sneuntemon. Dat is tussen Jochen en Elven. En ons bij de Spannenburg. Nice weekend tussen Elven en Ian. En de man van Afslag Maandag. Ik het uitgebreide Waarbericht van jou en ik het laatste nieuws uit die regio die we naar Eltsen snijdt doen tussen 8 en 10. Wij alles weer in zijn wat in het briefje stiert en dan geven wij toch mooi de muziek. Dit is muziek van The Clash en Rock the Casbah. Sabatien rond Jelverson, nieuw muziek uit de categorie Now Music Friday. We zal direct eens even in die lijstje dat er nog een leuke nieuw muziek is uitkomen. En Sabatien dus rond Jelverson, nieuw muziek op de Freetune. Dit is The Clash.

Muziek van A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. En het is 12 minuten voor Jalverson, RTV Spannenburg en Wijkend toch mooi. De categorie Now Music Friday, Else Wieke op de Vreetjoen. Rond Jalverson, Nij Muziek, uit die lijst. Ja, Vreet is een muzikaal dooi. Voor het weekend lanceren heel veel artiesten nog Nij Muziek. Zag wij je Joert Nooi Nije, muziek van Agda en De Munnik. Het is een Nederlandse groep en ja, zien in Njontje 8 en Jochter een hele dikke hit. Maar deze plaats, wel bekend, Het Regent Zonder Stralen.

0: zonder hem.
1: Ja, wel bekend. Akda in de Munnik en het regent zonnestralen. Een hele dikke hit. Hintje en mooi in Njontje 98 in België en ik in Nederland. Ja, ze hield een nieuwe muziek en ze lanceert. Het is een nieuwe single en dat je het niets te doen. Vet hield voor het eerste jaar en je bij RTV Spannenburg. Nieuwe muziek van Akda en de Munnik.

Nieuwe muziek van Akda en De Munnik. En niets doen, hun nieuwe single Wat de Joet is uitkwam. Dat klinkt weer hartstikke goed. Nieuwe wieken rond Jelversan weer nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Zij hebben nog een inkomenbericht op onze WhatsApp 044-60-21-21. Stuur daar jouw nieuwe bericht. Zij hebben wij de 12e snoeien van oktober de 10e Gasterlandse Bromfiets Toertocht. Jazeker. De aanvang is vanuit 10 uur en de start is om 11 uur. De startlocatie is bij de Solex Verhuur Friesland te Harig. Voor meer informatie, sjoch op de Gasterlandse Bromfiets Toertocht op Facebook. En kijkers, binnen ik welkom bij de start. Dat is dus bij Solex Verhuur Friesland te Harig. De 12e snoeien van oktober. De 10e Gasterlandse Bromfiets Toertocht. Dat wordt weer berengezellig. Dus kom daar alle gesjen. En dan heb ik maar een toepasselijk plaatsje draaien, dacht ik. Dit is Normaal. En gas daarbij. Speciaal even de Gasterlandse Bromfiets Toertocht. Normaal. En ja, dan moet er wel een beetje gas bij op die oude brommer. Normaal. Een hele goeie RTV Spannenburg. Nou mooi, Normaal.

Ga er eens een keer. Normaal en gast erbij. Jazeker, wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Wij zullen zijn op de agendapagina zijn bij de Uitgames tips. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse Uitgames agenda. Vaar die kleer. Mail die Uitgames tips naar nice@rtvspannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen mooi op radio, televisie, de app en op onze website. Dit doen wij elke week vaar dat het evenement plaatsvindt. We gaan even naar het Jerveen. Naar het programma in Tielf. Sportliefhebbers komen kennen van Vreed. Tot en met 9 oktober terecht in Tielf. De Dutch Open Short Track. Tijdens de driedaagse evenement komt de Nederlandse Short Track Top in actie op de korte baan. De wedstrijden bieden een mooie kans om de nationale toppers van dichtbij te zien. Op 9 oktober stiert de Nois de 8e editie van het NK Clubs op programma 14 van de beste skaatclub van Nederland. Nemen het dan tien elkaar op in een teamcompetitie. Zowel shorttrack supporters als liefhebbers van de lange baanskaatsen kennen op deze dagen genieten van de sport op hoog niveau. Het evenement maakt Tiaf op Nij het middelpunt van de Nederlandse skaatsport. Dat is dus in Tiaf dit komende weekend. Dan kies ik nog commercien bij de Boerraks. Ja, de heste Tjentburg een heiraks. Maar er is ook wat nice een Boerraks. Dat is in Interband. De Boerraks keert sneun 3 oktober terug in Terband. Deze sportieve uitdaging wordt omschouwd als de Haidaks variant op de burgerij. En vindt plaats in de Engwerdenwaai 57. De eerste deelnemers starten om 11:12 in de midden. En rond 11:04 worden de laatste finishers verwacht. Teams lezen meer dan 850 meter met de hut draven. Afwisselend met krachtonderdelen die gezamenlijk moeten worden uitvoerd. Het evenement draait om samenwerking, doorzettingsvermogen en plezier. Bezoekers binnen welkom om de deelnemers aan te moedigen op het terrein. Binnen de parkeerbegeleiders aanwezig en bezoekers de omjouwing wordt aanmoedigd om op de fiets te komen. Dat is dus dit komende weekend in Terband. Zie ik een leuke, nice reportage op onze YouTube-kanalen. Zoek op onze website rtvspannenburg.nl voor leuke, nice reportages uit jouw regio. Onder meer dus ik over de Boerraks. Zij er nog een evenement in het gemeentehuis de Friese Marren de Jouren. Op sneun 3 oktober event de gemeente de Friese Marren de dwaren voor het vernijde gemeentehuis de Heremastaten. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het gebouw van binnen te bezien, medewerkers te ontmoeten en meer te leren over het werk van de gemeente. Tijdens de rondleidingen wordt de aandacht besteed aan de geschiedenis van de gemeente en het krijgen van bezoekers de toegang om bijzondere ruimtes die normaal net toegankelijk binnen te bezien. Van 11 uur verzorgt burgemeester Leo Pieter Stoel de gemeentesecretaris Dieter Kazemier, de officiële openingsmonument. De band ben ik een uitgebreid programma is daar de band. Hoe meer is daar een puzzelspeurtocht, springcursus op het park en even daar biedt inwoners een unieke blik om achter de schermen te zien bij het gemeentehuis. Dat is dus morgen in Jouweren bij Park Heremastaat het nieuwe gemeentehuis even officieel hun dwaren. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de aan de pagina. Alle keer nog leuke dingen wat te doen is in uw regio. Hoe meer natuurlijk ik hoe de kaasboer Jorrit Haantjes uit Balk die begint nooit zegt je hier voor zichzelf. Mijn hert luidt bij de Tiers. Sammetien der Meeroer. En natuurlijk ik rond kwartier van de top 3 van Ian Artiest. Treinemers achterkomen van Ian Artiest en welk artiest dat is. Dat jij Sammetien naar muziek van de Outfield. Dit is Your Love. Een hele goeioen.

hits van The Outfield en dit wie Your Love. Ja, lekkere Simmerse klanken. Ik ooit net heel erg Simmers meer. Nou, gemiddeld Buten en graad als Sertje van Jong Kolten te zouden naar richting een graad als elf. Het dan een stikje kader. En wij gaan nou toch mooi de top 3 van Ian Artiest. Elze week rondkatieven zal een treinnummers achtergrond van Ian Artiest. Deze week gaan we naar David Robert Jones. Beter bekend onder zijn artiestennamen natuurlijk David Bowie. Hij is een Britse zanger, singer-songwriter, muziekproducent en acteur. Hij werd ik wel beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten van de jaren 60. Tot en mooi het heden. Helaas maar 69 hier oud worden. Vooral natuurlijk in de jaren 70 en 80. Heel volle verschillende hits had hij aan. En ja, deze vinden wij een plakje nummer 3 in de top 3 van Ian Artiest. Sound and Vision. David Bowie in de top 3 van Ian Artiest.

Nummer 2 in de top 3 van Ian at East. Dit week David Bowie in de top 3 van Ian at East. Dit week dus nummer 2, de China Girl. Het is weer bijna zonhoer om zonhoer. Kijken we heel in Hilversum voor het laatste nice in binnen en buitenland. En daarna binnen wij de werven nu de studio hier uit Balkwaai. Mijn Sheepstores en de Elze Vretion tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Naar zonhoer de lijst van Wieke 40, Nuntje 84, de top 40 lijst uit het verliezen. En zoals altijd draaien wij weer de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst deze week dus van Wieke 40, Nuntje 84. Is die heel volle goeie muziek in. Dus zeker de radio Littenstein op het hert van de Friese Marren. We hebben nog één nummer te gaan in de top 3 van Ian Artiest. Deze week natuurlijk David Bowie. Ja, we gaan nog eens eventjes lekker doosjend. Het eerste hoeruit van dit programma. Dit is David Bowie en Let's Dance op nummer 1 in de lijst van de top 3 van Ian Artiest. Tot aas nooit nice van zonhoeren. Dag hoor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

Amy McDonald en This Is The Life and der Van Halen, der Voor Van Halen en Why Can This Be Love. Het is Jochen Minuten Hoesan. Welkom bij 12 uur van Siepstoors en der Eltse Vreetioen tussen Soizen en Achten op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooie Eltse wieken in het 12 uur een tofje de lijst uit het verlienen. Deze wieken de lijst van wieken 40 en Jontje 84. Jazeker, zoals altijd draaien wij aan de nummers 10 tot en met 1 uur. Deze lijst, deze week dus van Wieke 40, Njontje 84. We draaien de nummers 10 tot en met 1 uur, die lijst. Dus dit natuurlijk ik nog 30 oren nummers in de Gewoon Hut toch in. Die kunnen we helaas dit oren net draaien. We vinden op nummer 11 onder meer de Baltimora en de Tarzan Boy. Nummer 12 Viva de Eurythmics. En There Must Be an Angel Playing With My Heart. Stevie Wonder, nummer 14, Part-Time Lover, BZN, The Runaway Homes, Dieter Gien, André Hazes, mooi, The Buena Sera, nummer Jochentje, Tina Turner en We Don't Need Another Hero, nummer 22. 24, wie voor Billy Joel en You're the Only Human, The Second Wind, nummer 24. Nummer 29, wie voor Sandra en de Maria Magdalena. 31, wie voor The Boss, Bruce Springsteen en The Glory Days. Jazeker, nummer 34, wie voor Normaal en Oerend Hart. Nummer 38, wie voor Pat Benatar en Invisible. En nummer 40, wie voor 99 en All of You Me of Your Love. Dat in deze lijst voor nummer 40, Nuntje 84. Even zien, wij zijn Takon op plakje nummer 10 in deze lijst van Nuntje 84. Ja, wij gaan voor een minuutje naar Duitsland. Nou, in Eurodance Band, ja, ze komen uit Duitsland waar ze heel veel verschillende hits hebben. En dan kun je misschien al raden wat dat het is. Jazeker, Modern Talking. En de Sherry Sherry Lady. Die vinden wij op nummer 10 in deze lijst van Wieke 40, Njontje 84. Nummer 10, Wieke Modern Talking en de Sherry Sherry Lady. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend. De top 40 lijst van Njontje 84.

Voor stoomwitten wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

nummer 8 in de lijst. Wie verdusting? Jazeker. De Sting, ja, ze stingen op nummer 8 in de lijst van Wieke 40, Njontjen 84. Love of the Seventh Wave. Een heesnoting wie nummer zon in de lijst. En ik 11 weken in de top 40 van Njontjen 84. Ja, we zoen verder met Rick James op nummer zon. Maar die is nou helaas verdwaan. Oh, ik heb hem al gevoen. Ja, wij gaan verder op nummer zon in de lijst. Mooie muziek van Rick James. Rick James. Better moon bekend, onderzien artiestennamen. Het wie een Amerikaanse zanger, muzikus, liedschreeuw en platenproducent. Hij is vooral bekend door de mooie zien superhit The Super Freak. Helaas maar Soys en 50 jaar oud worden. We voelen hem in de lijst van Wieke 40, Njontjen 84. Ja, hij stiet in deze lijst op nummer 10. Glow, ja, de techniek die litjes soms wel eens een beetje in de steek. Maar ja, dan moet je even snel schakelen. En helaas, ja, dat kennen wij hier. Ik nou bij RTV Spannenburg. Dus het is weer helemaal goed kwam. Dit is nummer 10 in de lijst van Wieke 40, Njontjen 84. Glow van Rick James op nummer 10 in de lijst.

lang net meer Gert. Muziek van Kate Bush op nummer Soys, Running Up That Hill. Jan Skovkelin had het weer in de top 40-sting. Natuurlijk omtrent de film The Stranger Things. We voelen haar op nummer Soys in deze lijst van Wieke 40, Njontje 84. Nummer Soys, Weaver, Kate Bush en Running Up That Hill. Nummer Soys, week deze notering en maar liefst 18 weken in de top 40. Kate Bush. Kate Bush is wie een Britse zangeres, muzikante, singer, songwriter en producer. Haar vader wie Engels en haar moeder kwam uit Ierland. Op haar zegtiende zorgde David Glemmer, natuurlijk van Pink Floyd, ervoor dat ze haar platencontract tekende bij Amy. Haar eerste album kwam uit in 1978, toen ze nog maar een jongetje hier oud was. En ja, de geschiedenis heeft zich verder gescrouwd. Vooral in de jaren 70 en 80 heel volle verschillende hits heeft ze aan. Maar natuurlijk onder een van deze een van haar grootste hits, Running Up That Hill, op nummer Soys van 1984. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agenda pagina. Er zijn alle leuke dingen uit onze regio wat te doen is dit komende weekend. Ja, de hele weekend wel, maar we zullen eens even wat dit komende weekend nog te beleven valt. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse Utrechtsagenda voor die kleer. Mail die Utrechtstips naar nice@rtvspannenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kennen mooitje op radio, televisie, de app en op onze website. Dit doen wij elke week voordat het evenement plaatsvindt. Het Wilhelminaoord te voet in Sint-Niek. Op sneun 3 oktober vanuit Sienhoerenbuis tot Tolenvoerenmiddels organiseert het Frieske G een excursie door het natuurgebied bij het Wilhelminaoord in het Sint-Niek. Tijdens de herfstwandeling moet je deelnemers kennis met bijzondere bosgebieden dat in 1844 werd online door de jonkheer van Bijma. De statige eiken, de Beukenlaan herinneren nog steeds om die oorspronkelijke landgoedkarakteren van die tijd. Onderwijs vertellen de gidsen van de flora en fauna van het gebied. Vogelliefhebbers kennen onder meer de zwartkopsjen, de gaai en de grote bonte specht. Die kennen ze dat zien komen. Ik leven naar dassen waarvan soms sporen zichtbaar binnen. Oormelden kan via www.hetfrieskegeer.nl. Dan gaan we nog even naar de Lemmer. Er is een iepentuin met je om de Pieterstuin in de Lemmer. De biologische buurtuin om de Pieterstuin in de Lemmer houdt op 3 oktober de tuin met je van Inroermidjes tot en met Jelvevjouweren. Belangstellenden kennen de kennismaatje met de vrijwilligers, rondleidingen volgen en genieten van een hapje en een drankje. Ik werd er een oogstmarkt houden voor bezoekers met producten uit de tuin dat te beschen. De midje is bedoeld voor eltsenieën en meesten met belangstelling voor green, vrijwilligerswerk en buurtbewoners die nieuwsgierig binnen naar de tuin. Of bezoekers die graag een kijkje willen nemen in de bijzondere griene ontmoetingsplek. De Pieterstuin ligt tussen het Turflon en de Liemaan in de Lemmer. En de toegang is vrij. Nou, hartstikke leuk. Dat is weer een leuk initiatief van daar op de Lemmer. Meer nice is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl of download de vernijde RTV Spannenburg app natuurlijk. Natuurlijk ik onder menig oer de kaasbord in kaasboer Jorrit Haantjes uit Balk. Die begint, nou zegt je hier vers zichzelf. Mijn hert luidt echt bij de tiers. Nadat wij zien vanwege een van die faillissement van zijn vorige werkjouwer, waar hij zegt je hier trouwtje in staat blauwen. Daar kwam hij tussen te zitten, is Jorrit Haantjes op Balk 1 oktober vers zichzelf begon. De ambulante kaashandelaar, de bedoeling is dat straks huishoudens in de voormalige gemeente Gastel ontsleert. En het dwarplemmer betjent het. Spannend vindt hij zichzelf zelfstandig nemen net. Ik had er nog toen. Ik heb al Sjen Rieden hier in Balk van je mooi zien. RTV Spannenburg zonnebril. Hij had hier een grijns op zijn gezicht en ding bij Elsen in een kaartje toch de bus. Nou, ik hoop dat het al goed komt. De kaasboer van Balk, Jorrit Haantjes. Ja, als je hem zien komen, misschien leuke busken. Kaashandel Haantjes. Nou, bestelt ze iets bij hem. Het komt hartstikke goed. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Dus wij gaan 40 mooi dit of 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van Wieke 40, Njontje 84. Wij zijn daar gewoon op plakje nummer 5. Jazeker. De vinden wij muziek van Gerard Joling op nummer 5 in de lijst. Ticket to the Tropics. Ja, we gaan even een lekker doosje van Gerard Joling op nummer 4. Ticket to the Tropics, Gerard Joling, Njontje 84.

Nummer 3, wie voor Madonna. En Into the Groove, we voelen haar op nummer 3 in de lijst. En ja, het wie een ware nummer 1 hit. Maar liefste, zegt je wieken in de top 40 van Wieke 40, Njontjen 84. Madonna. Madonna Louise Chigon. Het is een Amerikaanse zangeres, actrice in 2008 benoemd. De Billboard Madonna tot een van de succesvolste solo-artiesten aller tijden. In de top 100 all-time artists. We voelen haar op plakje nummer 3 Into the Groove, Madonna. Wij gaan verder op plakje nummer 2. Mooie muziek van David Bowie en Mick Jagger. Die vinden wij op nummer 2 in deze lijst van Wieke 40, Njontjen 84. Ja, het is buiten als kiemerig. Dus als je een doosje op de strutten, dan even een lachje maar nemen. Want ons aan iedere kant zat een audio onriet of wat ik maar. We vinden haar op plakje nummer 2. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Streets. Okay.

Nummer 2. Wie verre David Bowie en Mick Jagger Dancing in the Sweet. Het wie een ware nummer in het. En ik tred je een weekend in de top 40 van Jontje 84. Dit wie hem dan de top 40 lijst uit het verliezen. Dit week de lijst van Wieke 40, Jontje 84. Na Wieke ben ik de wet tussen Suizen en Achten. Om het weekend extra goed te beginnen. Op de Vreedjoen tussen Suizen en Achten. Siepstoorzender, na Wieke ben ik de dus weer. Maar je dan in het 12 uur de top 40 lijst van Wieke 41, Jontje 86. Ik wens je nog een goed weekend verder. Na 8 uur kan je luisteren naar even wat oors en na Wieke. Ben ik de west tussen Suizen en Achten op de Vreetjoen. Dan dus maar dit of hier de lijst van Njontje 86. Ik zou ze graag ont na Wieke. We hebben nog één nummer te gaan uit deze lijst van Wieke 40, Njontje 84. Dat doen wij met UB40 en I Got You Babe. En graag ont na Wieke. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na 1,5 dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sier Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Hoors, waarin we zijn begonnen met I Miss It All van No Saint en Rick Meijer. Ja, dit is de eerste keer dat we het album van de maand doen van No Saint en Rick Meijer. Off the Records, een prachtig album. Ik heb hem al eens geheel mogen beluisteren. Hij is eigenlijk nog niet eens uit. Maar ja, nou, dit klinkt wel lekker.
1: Wat een lekker primeurtje hebben we dan weer, Henk.
0: Ja, en vorige week of twee weken terug, toen was No Saint bij ons in de studio. Prachtig allemaal. En we gaan daar in deze herfstperiode ook nog leuke dingen mee doen. Zoals het Johnny Cash verhaal. Straks 25 oktober. Jana, je hebt dat ingesproken toen de tijd. Goedenavond,
1: ja,
0: trouwens.
1: Ja, goedenavond. Ja, weet je, Johnny Cash, kom op, zeg. Ja? Say no more. Ja. En willen ze het beluisteren? De kaartjes zijn al te verkrijgen, toch, Henk?
0: Nou, er zijn nog een paar. Het gaat ook best wel snel. Ze zijn heel blij mee dat het snel gaat. En ja, dan...
1: Was dat een hint? Wacht niet te lang. De laatste kaartjes gaf ze nog aan.
0: Ja, het kan nog net allemaal, maar we zijn druk promotie aan het maken. En het komt allemaal goed. Ja, promotie doen we dit uur voor film. Nou ja, nou, daar weet je alles van. Hè? Welke films gaan we doen?
1: Nou ja, we zitten weer in Charlie Biels en Bar vanavond, Henk. Ja. En ik denk, wat kunnen we beter doen dan gewoon twee films van dit moment?
0: Ja.
1: FLY, Fly. Mm-hmm. En Budapest van Queen.
0: Oké, nou dat... ik kan me daar wat bij voorstellen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Niet alleen bij in Heerenveen draaien ze films, maar ook in Jouweren. Daar hebben we Filmhuis Jouweren. Nou, sinds dit seizoen doen we dat met Sjouke van Noord. We gaan even naar hun op visite om te horen wat daar in oktober gebeurt. Maar eerst doen we eventjes Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Ja, dit komt dan ook weer uit een film. Ja, het is natuurlijk een classic.
1: Voor mijn tijd, Henk, maar toch ken ik hem wel.
0: Ja.
1: The Graduate.
0: Ja, nou, we gaan even terug naar 1967. Simon & Garfunkel. En dan meteen door naar Filmhuis Jouweren. Hello,

0: Ja, begin oktober. Filmhuis Jouweren heeft alweer de eerste drie films gehad. Het was eigenlijk een groot succes. Veel kaartjes verkocht, alles bijna uitverkocht. Dus we zitten hier met een nieuwe specialist van Filmhuis Jouweren, Sjauke van Noort. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Henk.
0: Interessante verhalen. En dat hebben we deze maand ook. Onder andere één superlicentie of een pluslicentie waarvan we alles mogen vertellen. Hè?
1: Ja, we hebben gelukkig weer een pluslicentie erop gezet. Ja. En zo doen we dat in elke periode van het jaar dat we een stuk of twee, drie daarvoor vrijmaken. En we mogen deze maand Michael verwelkomen, oftewel meneer Michael Jackson.
0: Nou, daar kunnen we bijna wel een uur over praten als moeder.
1: Ja, wat dat betreft zijn we daarin nog bijna generatiegenoten, denk ik ook.
0: Ja, ja.
1: Ik ben wat ouder, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, het scheelt
1: maar niet anders. Nee, we hebben het allemaal live meegemaakt, natuurlijk de ontwikkeling van.
0: Ja. Dus, 9 oktober komt hij op een vrijdagavond. Dat is ook een prachtige avond om even de stad in te gaan. Of dan in de Midstraat in te lopen. Want jullie zitten nog steeds in het museum van jou?
1: In het museum, zeker. Je komt bij ons binnen op de achterkant van het museum. Ja. Bij de Geelgieterij, het museum Jouweren daar. En daar is de entree. En daar is ook de theetuin of de koffietuin van Douwe Egberts. Mm-hmm. Dus wij maken ook gebruik van het mooie onderkomen daar. De bar, zeg maar, of de koffieschenkerij.
0: Je kan er even gezellig even zitten.
1: Zeker weten, ja. Vooraf in de rust, of in de pauze bedoel ik, en dan ook na de tijd.
0: Ja. Ja. Nou, Michael is natuurlijk eigenlijk een groot succes gebleken. Dat kan eigenlijk ook niet, want er is zoveel te vertellen over hem. Alleen deze biopic, die gaat niet zijn hele leven doen. Die gaat eigenlijk maar tot eind jaren 80, geloof ik, ergens. Hè?
1: Klopt. Ik ben in de hoedanigheid al geweest dat ik hem in Amsterdam gezien heb, in Tuschinski. Mm-hmm. Dus dat is ook al een beleving om daar een film te kijken. Maar dat klopt. Ze hebben hem inderdaad afgekapt op toch wel zijn hoogtepunt. En wat daarna gebeurt, daar wordt volgens mij nog een extra documentaire circuitfilm over gemaakt.
0: Ja, een paar weken terug kwam er aan het licht dat er een deel 2 kwam. En daar werd dan ook stiekem bij verteld dat heel veel dingen daarin genoemd gaan worden. Maar dat neemt niet weg dat er nog heel veel mooie beelden en spannende avonturen bij de hoe het ging met de Jackson 5 en met de Jacksons en het begin van zijn solo carrière. We hebben hem allebei gezien. Het is zeker een aanrader. En dan kun je hem wel thuis op je tv kijken of op je telefoon bij wijze van spreken straks.
1: Met name ook het gevoel van dat je in een grotere zaal zit met een groter beeld en een goed stukje geluid. En dat hebben we trouwens ook goed voor elkaar trouwens bij...
0: Je bent technische man ook een beetje, hè?
1: Ik ben een beetje technische man inderdaad. En ik weet hoe het kan en moet klinken.
0: Ja. He,
1: dus wat dat betreft schenken we daar aandacht aan. Dat hebben we ook gedaan. Dat houden we ook up-to-date. Ja. En we kijken inderdaad met name ook naar muziekfilms dan, die we mogen tonen. En we dachten van, dan is Michael wel een kaskraker. En ik zat van de weekend zat ik nog vrienden. En die zeiden ook al van, we hebben al kaarten besteld, toch, voor Michael? Dus iedereen die wil kijken, schiet ook op want met de kaarten bestellen. Want het gaat ook al snel.
0: Ja, want jullie hebben de website al helemaal geüpdate tot aan 1 januari.
1: Klopt.
0: Daar kun je nu al kaarten bestellen over de films van oktober. Maar ook al van december dus.
1: Zeker. Wat dat betreft gaan we dat... kijk, dat staat allemaal achter op ons... achter die decoder, zeg maar, waar we het dan over hebben. Dat als je dan een lid bent of je logt in bij ons, en dan kan je al de films zien.
0: Ja.
1: En daar kan je zeker op inschrijven. En we hebben ook een hele, best wel grote schare publiek. Die komen elke keer weer terug.
0: Ja.
1: Je weet gewoon, daar komt hij of zij ook weer binnen. Ja. En dat is gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: En die bestellen gewoon bijna voor elke film hun kaartje. Dus dat is gewoon heel leuk.
0: Er is plek voor 50 mensen of zo?
1: Ja, ongeveer. 48. Dat is inclusief de vrijwilligers. Ja. Dus een dikke 40 mensen, zeg maar. En we zijn gemiddeld rond de 40. Zitten we.
0: Nou, en in oktober hebben we nog 2, want 15 oktober, dan is er een Spaanse drama.
1: Klopt. Ja, ja, inderdaad. Ik zou bijna de naam noemen, maar dat mag dus niet, want die zit weer achter de knop.
0: Ja,
1: dat is, dat is geen pluslicentie.
0: Nee.
1: Dus, maar dat is ja, een, nou ja, wat je net zei, een Spaans drama met ja, bekende acteurs en gewoon ook een mooie feel-good film, zou ik dat dan maar noemen.
0: Ja.
1: Dus ja, de ins en outs. Ik zou zeggen, log in op de website, want daar staat er meer op, om het zo maar te zeggen. Maar elke keer hebben wij wel dit soort films erbij. En we proberen ook internationaal aandacht te geven aan Spaanse, Italiaanse, Turkse, Afrikaanse of ook Zweedse films.
0: En dan is het wel leuk om, vind ik tenminste, bij filmhuisachtige films, noem ik dat dan maar eventjes, zeker als het buitenlandse, niet-Amerikaans-Engelse films zijn, hoe ze cultureel, zeg maar, dat neerzetten, hoe ze dat uit willen beelden. Leer je dan de landen waar het vandaan komt ook een beetje kennen?
1: Nou, dat zeg je ook helemaal goed inderdaad. Dat is toch de enorme cultuurverschillen die we hebben in ook al Europa en dichtbij. Hè? Dus met name Frankrijk en Spanje en Portugal. Ja, dat is toch een heel andere interpretatie van het ouder worden. En hoe we dan dus de laatste 10, 20 jaar door kunnen maken.
0: 28 oktober, dan hebben we een drama van vorig jaar. En dan zat ik er even naar te kijken. Maar ja, het is wel een Engelstalige film. Maar het komt uit Australië, uit Nederland, uit Finland. En nou, volgens mij gaan ze. Het speelt in Amsterdam, zag ik in één keer. Ik denk, hey.
1: Ja, dat is dan mooi weer die internationale sfeer aan de film die we geven. Hè? En dat laat ook zien dus dat een film gemaakt kan worden in een land met andere acteurs.
0: Ja, en het is ook een soort van co-productie. En ik zag daar ook acteurs en actrices bij staan. Ik denk van, nou,
1: ja, klopt.
0: Dat zijn toppers.
1: Ja. Ja, we proberen films te selecteren die ook goed gerecenseerd zijn natuurlijk in diverse bladen en, en alles. En, maar dan hoeft hij niet echt bekend te zijn.
0: Nee, nou, deze film, er zullen wel weer heel veel herkenbare situaties in voorkomen.
1: Ja.
0: Want dat heeft te maken met een man en een vrouw. En die zijn al wat ouder, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: En dan kom je op een gegeven moment kom je met problemen of met situaties. En dan moet je dat opnieuw met elkaar afspreken van of snuffelen, zeg maar. Hoe je daarin staat of hoe je daarmee omgaat.
1: Ja. De, geen één familie, gezin is hetzelfde. Nee. En wat dat betreft, welke weg kies je in je leven en hoe ben je?
0: Ja.
1: Het standaard gezin of een hele andere uithoek? Ja. Nou ja, dan zeg ik wel genoeg, denk ik.
0: Nou, ik weet sowieso dat 28 oktober qua acteurs, actrices, dat wel gebeiteld zit. Dat zijn toppers. Die kunnen alles wel neerzetten wat ze willen.
1: Ja.
0: En nou, wij gaan volgende maand gaan we ook weer even praten. Dan hebben we er weer even drie films bij de poot.
1: Helemaal leuk.
0: Jou ook eerst weer eventjes bedankt voor jouw bijdrage. En,
1: graag gedaan.
0: Nou, we kijken ernaar uit wat we in oktober gaan doen. 9 oktober, 15 oktober en 28 oktober. Dat is sowieso om even in de agenda te zetten.
1: Zeker.
0: En dan praten wij in november, begin november, wel weer eventjes met elkaar.
1: Bij deze spreken we dat af.
0: Dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.

0: Ja, en daar was Louis Armstrong nog eventjes met What a Wonderful World. Ook uit zo'n klassieke film.
1: Good Morning Vietnam. Maar uit welk jaar was dat, Henk?
0: Nou, dat was midden jaren 80. Dat was een beetje in de Tour of Duty tijd. De 87, 88, ja. 89. Toen was Vietnam weer helemaal populair tussen aanhalingstekens. En dit was eigenlijk een beetje de grote doorbraak van Robin Williams.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, nou ja, wij kunnen heel lang praten over film en dingen die we allemaal hebben meegemaakt qua film. Maar we moeten het ook weer even hebben over onze vaste klanten, noem ik dat maar eventjes.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat kan niet ontbreken. Ja, wil je dat ik ze aankondig vandaag?
0: Nou ja, ik denk dat
1: Paul Fens en Friends niet mag ontbreken.
0: The Heart of Joan Arc.
1: Nou, dat zag ik helemaal zitten.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk ook nog steeds Newell's.
0: Ja, Rollercoaster.
1: Met Rollercoaster.
0: Ja, en het gaat de goede kant op met Newell's. Er komt allemaal nieuw materiaal komt eraan. En dat gaan we ook regelmatig draaien. En Newell's, dat is natuurlijk de band van Alex Newland en Els van der Greft. Nou, we gaan ze er gewoon lekker in gooien.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: Ja, dat was Make Noise van Busta Rhymes en Lenny Kravitz. Een lekkere deun. Het kwam me heel bekend voor. En dat, ja, dat is eigenlijk gewoon een klassieker die ze doen. Maar dat nummer wordt ook gebruikt in een film.
1: Ja, maar Henk.
0: Ja.
1: Welke nummers die wij draaien worden niet gebruikt in de films? Nou ja, behalve van onze vaste gasten natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dat, we proberen het natuurlijk wel allemaal een beetje een link te houden met films.
1: Films, filmwereld,
0: series,
1: ja.
0: Nou ja, maar waar was deze film aan gelinkt? Waar was dit liedje aan gelinkt?
1: Nou Henk, F, L, I?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou had ik begrepen dat dat niet een film uit 2026 is.
1: Hij is van een jaar of 2-3 terug.
0: Ja.
1: En wordt nu eigenlijk uitgebracht hier in Nederland. Mm-hmm. Het is natuurlijk een film die vol controverse zit. Een confronterende film. Een film met een behoorlijk grote queer scene. Non-binair. Het karakter zelf zit ook heel erg, nou ja, in die ontdekkingsfase en in ook vooral het acceptatiefase.
0: Ja.
1: Dus deze film komt ook niet overal ter wereld uit. Want die wordt gewoon niet overal getolereerd, geaccepteerd. Het verhaal zelf is gewoon heel warm en heel mooi ingericht. En je ziet ook echt gewoon de vraag in de personen zelf. Hè? Wie ben ik? Waar sta ik? En accepteer mij alsjeblieft.
0: Het gaat erom dat twee jongens komen elkaar weer tegen na een tijdje. Max en Rafael.
1: Ja.
0: En die hebben vroeger wat met elkaar gehad. Mannetje.
1: Persoon, hè?
0: Ja, en dan in één keer, want Max die zit nu in een andere relatie met Hunter. En dan hebben we het ook nog in de, speelt ze ook nog in de coronaperiode.
1: Ja, eigenlijk zitten ze gewoon midden in de lockdown en dan komen ze elkaar weer tegen.
0: Ja.
1: Ze zijn eigenlijk in eerste instantie helemaal niet wat van plan, want de een heeft alweer een relatie. Maar toch kunnen ze het niet laten trekken, ja, ze toch weer naar elkaar toe. Mm-hmm. Het is alleen zo dat de ene persoon verder is in de acceptatie van zichzelf dan de ander. En de ander is vol uitbundigheid, zou ik maar zeggen, dat diegene zich ook uit. Dus dat creëert wat frictie.
0: Ja.
1: Maar toch kunnen ze elkaar niet loslaten.
0: Het is op zich een hele nieuwsgierige film. Het is een queer speelfilm. Zo wordt hij ook echt aangekondigd.
1: Ja.
0: Het heeft ook te maken met dat het 11 oktober...

0: voor Coming Out Day is. En dat heeft natuurlijk met, hoe zal het dat? Ja, ik vind het altijd lastig, de LHTBQ wereld.
1: Al die letters, ja. Ja.
0: En zo zie je aan de hand van deze film dat ook binnen de queer community mensen kunnen veranderen. Dat ze van homo naar non-binair of wat voor smaak je het ook wil noemen. Mensen kunnen ook zich verder ontdekken.
1: Ontwikkelen. Ja, je ziet gewoon dat deze mensen ook echt uitstralen dat ze groeien. Ze groeien in de mens die ze zijn, die ze willen zijn. En welke naam je daar ook aan geeft. Ieder mens wil gewoon graag geaccepteerd worden zoals hij, zij, hen is. En dat is iets van alle tijden.
0: Ja.
1: Maar zeker gezien het hedendaagse klimaat met toch meer, minder acceptatie is eigenlijk een beter woord.
0: Vraagtekens.
1: Vraagtekens. Is dit een punt wat speelt ook in de hedendaagse maatschappij? Ja. Dus de film sluit daar zeker goed bij aan.
0: Ik bestempel het als een zeer nieuwsgierige film. Je komt in een wereld terecht waar wat je niet vaak in de bioscoop ziet.
1: Dit is zeker niet een film voor iedereen.
0: Nee.
1: Maar voor iedereen die een beetje open staat voor de wereld, kan dit een hele mooie nieuwsgierige film zijn.
0: Ja. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor het tweede bioscoopmoment.
1: Als je het over queer hebt, bedoel je?
0: Ja. Je gaat misschien eigenlijk een hele andere kant op, maar stiekem misschien ook weer niet. Want
1: niet bewust op die manier uitgekozen, Henk,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee.
1: Maar Queen is toch een van de bouwstenen van de hedendaagse muziek.
0: Ja.
1: Een van de toppers die je maar kan noemen. En dan heb ik het over Queen in combinatie met Freddie natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Die was ook queer.
0: Ja.
1: Je zag, en dat zie je ook in deze verfilming van Budapest. De persoon, Freddie, die gewoon in één adem genoemd wordt met Queen. Want het 1-1 is 2.
0: Mm-hmm.
1: Die natuurlijk ook zijn strijd geleverd heeft.
0: Ja.
1: We hebben allemaal een aantal jaar geleden biografische verfilming gezien, zal ik maar zeggen. Door Rami Malek, hoe heet die beste jongen? Fantastisch gespeeld. Nou, in een van die concerten gaan we nu verder.
0: Ja.
1: En je krijgt het verhaal te zien achter de schermen. Je krijgt de muziek te horen van die tijd. Vertoond door de man himself. Fantastisch. Dat mag niet ontbreken. En dat op het witte doek, Henk.
0: En als je nou nagaat dat dit een concertregistratie is in Budapest. In juli 86. Dat is dus 3 jaar voor de Berlijnse muur valt. En volgens mij was dit ook het eerste westerse rockconcert achter het IJzeren Gordijn. Dat de mensen in Hongarije hier dit meemaken. En dat het geregistreerd is. En het is onderdeel van de Magic Tour. Daar zijn ze toen de hele wereld mee over gegaan. Maar ja, hoe bijzonder zal het zijn dat je dit gewoon echt mee kunt maken in de bioscoop.
1: Ja, en ze hebben het geluid natuurlijk helemaal naar deze eeuw gebracht. Hè? De beelden zijn volledig origineel, maar wel mooi bewerkt. Zodat beeldgeluid gewoon mee kan komen met de hedendaagse bioscooptechniek.
0: Ja,
1: ja, fantastisch.
0: Ik zou je eerlijk verklappen, ik ben nog nooit in de bioscoop geweest voor een registratie van een concert. Maar ik denk dat dit wel eens een keer de eerste keer zou kunnen worden.
1: Heb ik je toch een beetje aangestoken, Henk?
0: Ja. En als we dan in de bioscoop gaan zitten met onze bakje popcorn, dan begint volgens mij het concert met One Vision.
1: Dat bedoel ik maar.
0: Nou, zullen we daar ook even naar gaan luisteren?
1: Zullen we dat maar gaan doen?

0: Ja, dat was Xardonyx nog eventjes met Blinding Lights. Pascale Kemper uit Utrecht heeft een mooie cover gemaakt van The Weeknd. En er is mij beloofd door haar dat er snel een nieuw materiaal aan gaat komen. Dus dat zullen we dan op de vrijdagavond ook nog wel eens een keertje gaan draaien. Nu heeft dit dan weer even niet zo heel veel met film te maken.
1: Maar het blijft wel mooi.
0: Nou, wat ook mooi is, is dat, dat je volgende week weer terugkomt, hè?
1: Zeker, ik ben er weer bij.
0: Hebben we dan ook nog een paar leuke films in de planning?
1: Nou, ik heb er twee totaal verschillende films uitgekozen. Mm-hmm. Yuri,
0: ja.
1: En daar zal ik niet te veel over vertellen. En Whalefall.
0: Oké, nou, dan hebben we al even alvast iets om naar uit te kijken. Al moet ik zeggen dat we straks na het nieuws nog even doorgaan met Metal met Seert. Weer leuke dingen hebben we te bespreken en te beluisteren. We gaan ook nog even luisteren naar Harry's Wondrous World. Uit de Harry Potter film natuurlijk. Een stuk van John Williams. Nou, dat mag jij ook wel over, Janne.
1: Ik dacht al, het werd wel weer eens tijd voor een Harry Potter nummer. Ja. Jawel.
0: En nu eerst doen we even Broken Brass met het nummer Moortouw. Janne, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En we gaan straks naar het nieuws nog even door. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het vierde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Seert van Popta.

0: Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors. Dat betekent weer het metaluurtje. Jullie hadden het al begrepen, inmiddels ook al aangeschoven. Het zeert. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we zijn meteen maar begonnen met jouw keuze. Dat gaan we eigenlijk vanaf nu gaan we dat even anders doen. We doen het eigenlijk zoals we het nu gaan doen. Dit uur hebben we trouwens, dat moet ik nog wel even vertellen. Ik heb dat eerder op avond ook al aangegeven. Gaan we even praten met Anonemia. Ja, die hebben weer van alles meegemaakt. Ken jij zo'n band nog ook, het zeert? Of zeg je van
1: nou? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk ken ik ze wel, ja. Ja. Ik heb ze op Friese Metal Night volgens mij gezien.
0: Dus daar gaan we zo meteen, ergens halverwege gaan we met ze praten. Gaan ze ook even muziek van ze draaien. Nou ja, we zijn eigenlijk begonnen met jouw keus na het nieuws. Mangla?
1: Mangla. Ja? Ja, een Poolse atmosferische black metal band. En wat kan ik erover zeggen? Het is heel duister. Het is heel donker. Mm-hmm. Maar er zit wel een hele dieptegang in over de teksten en zo. En ja, dit is dan een Pools nummer, maar ze hebben ook Engelstalige nummers. Mm-hmm. Maar het gaat wel heel diep over het leven en over de dood. En dat hoor je ook wel. Het is heel atmosferisch. Het is heel duister, heel donker en heel vet.
0: Ja?
1: Ja, vooral als je het live ziet, zeg maar. Ze hebben ook hun gezichten bedekt met zwarte hoodies. Mm-hmm. Ze hebben ook wel eens in een interview gezegd van, ja, het gaat niet om ons. En dat wij op het podium staan, dat doen wij om muziek te maken, maar het moet niet naar ons trekken, de aandacht, maar naar de band, naar de muziek.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, dit was, ik zal het proberen uit te spreken. Norski Il.
1: Ja, ik denk het. Ja. Nou, ik zeg gewoon ja.
0: Ja. We gaan in dit uur, zoals gezegd, gaan we natuurlijk jouw keus doen. Dat mixen we een beetje. Maar ja. Het volgende blokje, dat zijn eigenlijk drie nummers en acts van jouw keuze. Straks van achter naar voren. We doen de Naysayer van Architects.
1: Ja, dat is een Amerikaanse metalcore band. En die bestaan al een tijdje en die zijn enorm groot ondertussen. En je moet er van houden of niet. Je hebt mensen die het geweldig vinden en mensen die het helemaal niks vinden. Mm-hmm. En het liedje van dit album, die vind ik wel heel vet. En het is een hele vette band.
0: Ja.
1: De Naysayer is een heel vet nummer. En de Architects, clean vocals, lekkere screams, harde gitaarsolo's, lekkere drumbeats.
0: Nou, en daarvoor Awake of Providence.
1: Ja, heel wat anders.
0: Ja.
1: Dat is meer deathcore slam. Hm. En dat is gewoon meer bruter en rauwer en meer groover in. Lekkere breakdowns en hele zware, brute vocalen. En heerlijk voor op een vrijdagavond.
0: Maar darkened gospel gaan we doen. Maar we gaan nu eerst beginnen met Bulls on Parade van Rage Against the Machine.
1: Ja, en wat een onbekende nummer van hun.
0: Mm-hmm.
1: Je hoort vaak Killing in the Name of. Terwijl ze hebben ook hele andere vette nummers gemaakt natuurlijk. En dit is zo'n eentje die wat onder de radar blijft, maar wel heel vet is.
0: Nou, we gaan er even naar luisteren.

0: Ja, en daar ging het even de andere kant op. Want na drie heftige nummers even een stukje relaxed met de Late Night Drive van Boas.
1: Even tot rust komen.
0: Ja, ja, het is even het stilte moment van de vrijdagavond. Nou, sowieso van 4 uur eventjes. 9 oktober dan is Boas in Snake in de Poort is hij aan het optreden. Dat doet hij samen met Mr. & Mrs. Dat is de EP release show van hun. En ook Tim Dawn die staat daar in het voorprogramma. En dat belooft een hele mooie avond te worden. We hebben een paar weken terug, een paar maanden terug, hebben we Boas ook in de studio gehad. Dus een uitermate vriendelijke en aardige kerel en een enorm talent. Ja, dat kunnen we eigenlijk ook wel zeggen van Frank Bloeka. We gaan zometeen even live by the drop gaan we doen. Het is, hij heeft alweer een nieuw nummer. Die zetten we ook weer op een playlist. Had je wel eens van Frank Bloeka gehoord, Tjeerd?
1: Nee, ik ga het voor het eerst luisteren zometeen. Ja.
0: Nou, dat zal misschien ook wel gebeuren voor Niels Buijs.
1: Ja,
0: de Volendammer singer-songwriter heeft vorige week zijn album Carousel heeft hij gereleased. En volgende week dan heeft hij het live optreden daarvoor bij de PX in Volendam. Niels Buijs die heeft 2 jaar terug heeft hij het album van het jaar heeft hij gewonnen. En nu we dat daar toch over hebben, straks gaan we meteen ook even door met Anonemia. Ze hebben afgelopen jaar hebben ze het album van het jaar gewonnen, Catharsis. Daar staan een paar lekkere nummers op zitten.
1: Daar staan goede nummers op, ja. Zeker.
0: Nou, we gaan even met de mannen gaan we even praten. Maar zoals gezegd, nu eerst eventjes Frank Bloeka met Live by the Drop. En nu eerst eventjes Scared van Niels Buijs.

0: Nou ja, en wat er is gebeurd, ja, daar kunnen we natuurlijk het beste Wopke van der Tuin even over praten. De frontman van, een van de twee frontmannen van Anonymous. Yes. Nou, goedenavond, Wopke. Hoe gaat die?
1: Ja, nee, het gaat de laatste tijd gaat het heerlijk.
0: Ja.
1: Heerlijk, ja.
0: Nou, wat ik noemde, jullie waren bij Noordwie Live, het muziekprogramma van Friesland. Willem de Vries, ja. Die had jullie uitgenodigd.
1: Willem die had ons contact met ons opgezocht. Nadat we die, moet wel even genoemd worden, nadat we die mooie trofee van jou kregen, Henk. Dat moet er wel even bij genoemd worden. Daarna kwam Willem, die kwam bij ons en die wou wel graag dat wij bij hem kwamen spelen in Noorderwien. Mm-hmm. Ja, dat zeg je natuurlijk nooit geen nee tegen. Nee. Want bij Noorderwien spelen, dat wil iedereen als je hier in Friesland een goede band bent. Ja. Leuke band. We kregen voor de zomer kregen we bericht van hem. We hadden dus een afspraak gepland met hem. Maar iedereen moest natuurlijk eerst even op vakantie.
0: Ja.
1: Waaronder Willem zelf.
0: Ja, ja.
1: En we zijn met z'n allen, of in ieder geval met z'n allen, een heleboel van ons zijn naar Duitsland en omstreken zijn we geweest. Daarna kwam het oefenen, want we moesten natuurlijk wel goed voor de dag komen bij Willem. Mm-hmm. En dan begint zo'n dag en dan ontvangt Willem jou hartstikke vriendelijk en er worden broodjes voor je neergezet en je krijgt te drinken. Het was echt heel erg fijn, een hele fijne ontvangst.
0: Ja, en hoeveel nummers mochten jullie doen?
1: Er was tijd voor 3 ongeveer in de uitzending, maar we hebben er 4 hebben we gespeeld. En mocht er dan tijd over zijn, en we hebben later hebben we dan ook nog een soort van samenvatting van ons optreden gekregen. Dat staat ook op YouTube van Noordwie Live. En daar staan de 4 nummers op.
0: Ja, nou, het is sowieso prachtig om op een professionele manier een registratie te krijgen van je optreden. Het is eigenlijk gewoon een mini-concert, wat dus op YouTube staat.
1: Ja, sowieso.
0: De 4 nummers die jullie hebben gedaan. Was dat nou een moeilijke keuze om die... Want ja, jullie hebben natuurlijk een rits aan nummers hebben jullie op jullie repertoire. En ja, dat zijn maar 4 dus geworden. Was dat moeilijk?
1: Ja, op zich wel. We hebben met de band hebben we een poll in de bandgroep gegooid. Waarvan wij dachten wat ons als Anonymous het beste weer zou geven op televisie, op de radio. Waarvan wij dachten, dit is wie we zijn, dit is wie we willen laten zien. Mm-hmm. En daar zijn deze 4 uitgekomen.
0: Ja, nou, mensen kunnen dat op YouTube even nakijken. En dan had ik begrepen, ja, het is eigenlijk al een beetje bekend dat vandaag er eigenlijk een soort van speciale videoclip, filmpje online gezet is wat daar gemaakt is.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben de hele week al een beetje stiekem aan het teasen. Mm-hmm. Ik en Siegfried, wij hebben samen de beelden van Noordwie gebruikt. En daar hebben we wat behind the scenes filmpjes in gedaan wat we zelf hebben opgenomen. Mm-hmm. En dat is vandaag online gekomen.
0: Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Mensen moeten dat maar even kijken. We gaan dat dit weekend of volgende week gaan we dat nog wel even delen bij Even Wat Hoors. Prachtig allemaal. Dat kunnen jullie afvinken op jullie lijstje wat jullie als band graag willen doen. Het mooie is ook dat de professionele filmpjes ook in het buitenland gewaardeerd gaan worden. Want ja, jullie doen het in Polen ook wel lekker, hè? Qua bekendheid en qua streams en zo.
1: Ja, klopt. Ja, in Polen is Radio Natak, moet ik even. Die hebben ons vorig jaar of 2 jaar geleden hebben die ons een bericht gedaan. Mm-hmm. En dat ze echt helemaal verliefd waren op ons nummer. Silence Becomes Heavy is ons meest gedraaide nummer in Polen op dit moment. En nu hebben ze de Deep End ook ontdekt. Dus dat is wel fijn, dat is wel leuk.
0: Ja, maar dat is mooi dan als er nou nog een nummer of nog 2 nummers populair gaan worden, dan wordt het al bijna tijd voor een klein toertje in Polen, hè?
1: Oh, dat zou wel heel fijn zijn. We staan er al een beetje op spring, hoor. Dat ze zeggen, we hebben een plekje voor jullie, kom maar langs.
0: Maar ja, eerst moeten jullie het nog even doen met 16 oktober. Want daar staan jullie bij het Fightfest pre-party

0: in Mukkens, Leeuwarden. Dat is ook een prachtige locatie. Daar wil ook iedereen staan. Maar er zat een verhaaltje aan vast. Hè? Want het zou eerst ergens anders gebeuren.
1: Ja, klopt. We hadden eerst de vraag gekregen of wij bij Kei Husvest in Sneek wouden spelen. Want er was iemand uitgevallen. En dat was nog niet helemaal zeker. Er waren nog wel wat andere bands die ook in aanmerking kwamen. Maar dat ging qua logistiek niet helemaal door. En toen kwam later diezelfde jongen, die kwam weer bij ons van... we hebben nog een plekje in Mukkens. Is dat niet iets voor jullie?
0: Ja.
1: En toen hebben we meteen... overlegd en eigenlijk meteen ja gezegd, dat willen we doen.
0: Nou, je hebt daar een prachtige line-up, want de White Knuckle Grip staat er ook en Echoes in Ruin. Die laat ook geluid los aan de toeschouwers in Mukkens Leeuwarden. 16 oktober, dat zal s'avonds wel zijn. Volgens mij stond er ergens dat het voor €5 entree is. Dus ja, als je voor €5 zeg maar drie toffe bands ziet, ja, dan zou ik zeggen van dan gaan we heen.
1: Het is inderdaad €5 intree, maar als je al een kaartje hebt voor Fightfest, dan mag je gratis naar binnen. Dus niemand houdt je tegen.
0: Nee, precies. Nee, maar zo zie je maar dat van het een het ander komt.
1: Prachtig.
0: En qua muziek, zijn jullie ook met nieuw materiaal bezig? Of hoe gaat dat bij jullie?
1: Ja, we zijn inderdaad op dit moment bezig met een nieuw EP. Daar zijn we wel druk mee met recordings en daar zit progressie.
0: Oké, nou, dan denk ik even hardop. Dan zal er einde van het jaar misschien wel een eerste release zijn. En dan ergens in de loop van volgend jaar dan de werkelijke EP-release.
1: Als ik met datums ga komen, dan denk ik dat de mensen boos op me worden. We proberen echt wel op een redelijk tempo te releasen. Maar we willen het ook gewoon echt heel goed doen.
0: Ja.
1: We zijn een beetje nieuw sausje aan het proberen. Wel hier wat mee. Mm-hmm. We zijn wel een beetje wat aan het experimenteren met wat nieuws. Qua agressie, qua tempo, qua hardheid. Mm-hmm. Maar toch wel een beetje dat anonymia. Dat anoniem, vleugje te houden.
0: Ja. Nou Wopke, je hebt het pot verdikt. Je hebt me wel weer nieuwsgierig gemaakt welke kant het op gaat. We gaan maar gauw even een verlanglijstje naar Sinterklaas schrijven. Dat we in december misschien wel wat in de schoen kunnen krijgen bij jullie. Maar we gaan helemaal geen...
1: Je bent natuurlijk de eerste die het krijgt te horen.
0: Ja, nou Wopke, wij houden ons aanbevolen voor nieuws en andere moois.
1: Zeker.
0: Ja, we moeten het nou even doen met de nummers van Catharsis. We hadden een nummertje klaarstaan. Je mag hem aankondigen, dan gaan we naar luisteren.
1: Oh, heerlijk. Nou, dit is een van mijn baby's, van mijn favoriete nummers. Die van mijn vrouw ook trouwens. Hier is Remember to Breathe.

0: gechat. Dan zijn we weer helemaal op de hoogte van wat er bij Anonemia gebeurt.
1: Jazeker.
0: Hoe gaat het met Deadmaf?
1: Ja, ligt op een rustig putje. Het is Ingeborg, die is net terug van vakantie. Die is met haar zus en moeder naar Milaan geweest. Mm-hmm. En zij zijn het druk met het voorbereiden van hun punkbandje Diesel Witch. Mm-hmm. En voor 21 november. En wij zijn wel in de studio bezig met nieuwe muziek schrijven. Ja. En ik ben van alles bezig om dingen optredens te regelen. Dus we zijn wel actief, maar wat op de achtergrond.
0: Ja dat soort dingen moet ook gebeuren. Want als je dan in het nieuwe jaar weer wilt vlammen, ja, dan moeten er wel shows zijn en dan moet er nieuw materiaal zijn.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En dat moet ook gerepeteerd worden. Dus,
1: absoluut.
0: Ja. Dat voorwerk, daar hebben de mensen soms helemaal geen idee van dat het ook allemaal moet gebeuren.
1: Nee, die zien inderdaad een band, die spelen wat liedjes, maar wat er vooraf allemaal gebeurt om die liedjes te maken en te schrijven in een studiootje en hoeveel uren dat erin zit, mensen soms geen idee van.
0: Nee. Nou ja, en zou het ook zo gaan bij Skinless, de band?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, dat gaat eigenlijk overal zo.
1: Overal zo inderdaad. Ja. Hun zou het professioneerder zijn. Sluiten zich waarschijnlijk gewoon 2 maanden op in een oefenruimte en een album schrijven.
0: Ja.
1: Nee, Skinless, dat is een hele vette death metal band. Als je van Cannibal Corpse houdt of Vomitory, dan is Skinless ook zeker een band die voor jou bestemd is. Mm-hmm. En dit is van hun mijn favoriete album van hun. Only the Ruthless Remains heet het album. En daar staat dit nummer op. The Beast Smells Blood. En ik vind dit hun beste album.
0: Nou, gaan we nu even naar luisteren.

0: Nou, met Soulwork Distortion Sleep zijn we bijna aan het einde gekomen. We hebben weer prachtige nummers van jouw keuze gehad, Tseert. Volgende week dan kom je weer terug, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Heb je het lijstje alweer klaar?
1: Ligt al klaar. Die ligt alweer te verstoffen op tafel. Ja,
0: nou, we hebben straks hebben we nog eventjes. Want Dark Tranquility heb je er ook op staan. Welk nummer gaan we zo meteen doen?
1: Last of Apathy.
0: Oké.
1: Okay. Een leuke Duitse band.
0: Oké. Is dit een band die je al langer kent? Of is dit weer een van je ontdekkingen?
1: Nee, deze ken ik al een jaar of 12, 13 of zo. Ja. Voor Spotify bestond, voor YouTube bestond, kende ik het al. Per ongeluk een keer was ik aan het downloaden op Blindwire. En toen is dat ertussen gekomen tussen een playlist. En zo heb ik deze band leren kennen.
0: Ja, nou, we gaan er luisteren. Dat volgende week dan ben je weer terug.
1: Ja, volgend jaar ben ik weer terug.
0: Volgende week dan ben je er ook weer. Mensen kunnen dit programma naluisteren via rtvspannenburg.nl. Daar hebben we een eigen website van even wat door. Het vierde uur kan tot 4 weken terug beluisterd worden.
1: Ja,
0: dus. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En wij gaan nog even luisteren dus naar Dark Tranquility met Lost of Apathy.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden.